Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio.

rechtstreeks vanuit de poort van Nederland. Is dit Legitiem voor u aan de band? Hits, das Radio.

0: geworden door gewoon hits te draaien. Hits, dat is radio.
1: Uitstekend, oké.

0: Vanmiddag tussen 5 en 6 spelen we hem weer. De Hits Radio Bingo, gepresenteerd door Evert Baptist.
1: Ja, miauw. Gaat erbij met maar liefst €1.450 aan geldprijzen.
0: Meespelen kan heel eenvoudig via de radio. En kaarten bestel je gemakkelijk online. Surf nu naar www.hitsradiobingo.nl. Hits spel je trouwens met 3 keer een Z. En bestel daar alvast online je bingokaarten vanaf slechts €1 per stuk. De bingokaarten ontvang je dan direct in je mailbox.
1: Dus bestel ze in vlot tempo en speel gezellig mee. Dan maak je kans op dikke geldprijzen, miauw. Mooi dat zo kan.
0: Let op. Speelbewust, minimale leeftijd 18+.

Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio.

Wij zijn de Spotify op je radio. Het hele weekend. Non-stop, reclamevrij, hits op een rij. Hits, dat is radio.

0: Klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland voor gesprekken met Iran over het nucleaire programma en het staakt het vuur in Libanon. Iran sloot de staat van Hormuz vanwege Israëlische aanvallen op Hezbollah. Vance verwacht dat de spanning afneemt en waarschuwt voor tol bij afsluiting. De Franse politie heeft tijdens een huiszoeking nabij Parijs een werk van de Spaanse schilder Pablo Picasso teruggevonden. Het Franse Openbaar Ministerie bevestigt dit en meldt dat het schilderij mogelijk miljoenen euro's waard is. In België wordt sinds zaterdagmiddag 3 uur een Nederlandse man van 71 vermist. Dick Kruis werd voor het laatst gezien bij de Barrière de Petit Han in Durby, provincie Luxemburg. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem, meldt de Belgische federale politie. Het KNMI waarschuwt opnieuw voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg, waar code oranje geldt. In het zuiden en zuidoosten kan veel regen en wind lokaal overlast veroorzaken. In bijna het hele land geldt code geel vanwege hitte tot 32 graden vandaag. Verderavond vielen doden en veel schade door storm. Israël voerde opnieuw luchtaanvallen uit in de Gazastrook, waarbij minstens 9 mensen omkwamen, onder wie 2 kinderen en een Al Jazeera-journalist. De aanvallen troffen onder meer Gazastad, het vluchtelingenkamp Burij en Al-Mawasi. Israël noemt de journalist een Hamas-terrorist. Tot slot nog even het weer. Vanochtend trekken langs de oostgrens nog enkele onweersbuien richting Duitsland. Daarna volgen zon- en wolkenvelden. De temperatuur loopt op tot ruim 25 graden, met een matige noordoostenwind. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.

black cigarette. Start this day like all the rest.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, Van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 8 uur.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. In België wordt sinds zaterdagmiddag 3 uur een Nederlandse man van 71 vermist. Dick Kruis werd voor het laatst gezien bij de Barrière de Petit Han in Durby, provincie Luxemburg. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem, meldt de Belgische federale politie. De Amerikaance vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor gesprekken met Iran over het nucleaire programma en het staakt het vuur in Libanon. Iran sloot de staat van Hormuz vanwege Israëlische aanval op Hezbollah. Vance verwacht dat de spanning afneemt en ontkent dat Iran de zeestraat definitief sluit. De Britse koning Charles III maakt donderdag als eerste moderne Britse vorst zijn belastingaangifte openbaar. Dit volgt op recente schandalen rond prins Andrew, die de financiën van het koningshuis onder de aandacht brachten, meldt de Britse publieke omroep BBC. President Trump meldt meerdere arrestaties wegens vandalisme bij de Lincoln Memorial Reflecting Pool in Washington. De vijver werd onlangs gerenoveerd voor meer dan $14 miljoen met een speciaal blauw verfwerk. Maar de verf begon snel los te laten en algen bedekten de vijver. Een van de verdachten is de 67-jarige David Carter Hearn, een voormalig Olympisch kanoer, die stelt per ongeluk loslatende verf te hebben aangeraakt. De Franse politie heeft tijdens een huiszoeking nabij Parijs een werk van de Spaanse schilder Pablo Picasso teruggevonden. Het Franse Openbaar Ministerie bevestigt dit en meldt dat het schilderij mogelijk miljoenen euro's waard is. Tot slot nog even het weer. Vanochtend trekken langs de oostgrens nog enkele onweersbuien richting Duitsland. Daarna volgen zon- en wolkenvelden. De temperatuur loopt op tot ruim 25 graden met een matige noordoostenwind. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio, het 100%.

0: Vanmiddag tussen 5 en 6 spelen we hem weer. De Hits Radio Bingo, gepresenteerd door Evert Baptist.
1: Ja, miauw. Gaat erbij met maar liefst €1.450 aan geldprijzen.
0: Meespelen kan heel eenvoudig via de radio. En kaarten bestel je gemakkelijk online. Surf nu naar www.hitsradiobingo.nl. Hits spel je trouwens met 3 keer een Z. En bestel daar alvast online je bingokaarten vanaf slechts €1 per stuk. De bingokaarten ontvang je dan direct in je mailbox.
1: Dus bestel ze in vlot tempo en speel gezellig mee. Dan maak je kans op dikke geldprijzen, miauw. Mooi dat zo kind.
0: Let op. Speelbewust, minimale leeftijd 18+.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Fans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Premier Jette spreekt vandaag bij de inhuldiging van het Nationaal Molukse Monument in Rotterdam. Mogelijk biedt hij excuses aan voor de slechte behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen en onder erbarmelijke omstandigheden werden gehuisvest. De ceremonie is live te volgen vanaf 12:15. Daisy Moore is sinds 2019 NOS-correspondent in het Midden-Oosten en woont al ruim 20 jaar in Beirut. Ze werkt samen met cameravrouw Edmee van Rijn en bezoekt risicovolle gebieden. Moore geniet van haar werk en de unieke toegang die zij als vrouw krijgt. Het Israëlische leger bezet inmiddels meer dan 60% van de Gazastrook en premier Netanyahu wil doorgaan tot ze 70% in handen hebben. Palestijnen in het vluchtelingenkamp Magatsi leven in angst door de verschuivende grenzen en schietpartijen. Mensenrechtenorganisaties spreken van etnische zuivering. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor gesprekken met Iran over het nucleaire programma en het staakt het vuur in Libanon. Iran sloot de staat van Hormuz vanwege Israëlische aanvallen. Vance verwacht dat de spanning afneemt en ontkent een afsluiting van de zeestraat. De Britse koning Charles III maakt donderdag als eerste moderne Britse vorst zijn belastingaangifte openbaar. Dit volgt op recente schandalen rond prins Andrew, die de financiën van het koningshuis onder de aandacht brachten, meldt de Britse publieke omroep BBC. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het in het oosten en zuidoosten bewolkt met een laatste bui die naar Duitsland trekt. Elders zijn zonnige perioden en temperaturen lopen op tot ruim 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Het

hopen dat we geen storingen of overlast veroorzaken. Dat is uiteraard niet de bedoeling van onze mooie hits. Das Radio.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 10 uur.
1: Ik ben Fans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Het Israëlische leger bezet meer dan 60% van Gaza. Premier Netanyahu spreekt over verdere expansie. Palestijnen in het vluchtelingenkamp Maghazi, op 150 meter van de bestandslijn, leven in angst voor schietpartijen en explosies. De lijn werd in oktober vastgesteld na bemiddeling van de Verenigde Staten. Sir Rod Stewart is zaterdag onwel geworden tijdens een concert in de Amerikaanse staat Utah. De 81-jarige zanger kreeg backstage extra zuurstof toegediend na dreigend flauwvallen. Het optreden werd daarna zittend op een stoel hervat. Stewart kampt vaker met gezondheidsklachten die hem soms dwingen om zijn geplande concerten te moeten verplaatsen. Eilandbewoners verzetten zich massaal tegen plannen om grote delen van de Waddeneilanden af te sluiten voor het publiek. Een tegenbeweging stelt dat natuurwaardering voortkomt uit eigen waarneming. Inwoner Marloes Fopma, die toeristen meeneemt in de duinen, uit diepe bezorgdheid over de toekomst van het haar dierbare gebied. President Trump meldt meerdere arrestaties wegens vandalisme bij de Lincoln Memorial Reflecting Pool in Washington. De vijver werd onlangs gerenoveerd voor meer dan $14 miljoen met een speciaal blauw verfwerk. Een van de verdachten is de 67-jarige David Carter Hearn, een voormalig Olympisch kanoer die stelt vrijdag per ongeluk loslatende verf te hebben aangeraakt. En premier Jette spreekt vandaag bij de inhuldiging van het Nationaal Molux Monument in Rotterdam, mogelijk met excuses voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Ze werden in 1951 onder slechte omstandigheden in Nederland gehuisvest, ondanks hun dienst in het KNIL. De ceremonie is live te volgen vanaf 12:15 middags. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het in het oosten en zuidoosten bewolkt met een laatste bui die naar Duitsland trekt. Elders zijn zonnige perioden en temperaturen lopen op tot ruim 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio.

0: hoor je overal.
1: Overal.
0: Via FM, DAB+, digitale tv, onze app en hits.nl. Hits, dat is radio.

0: Talk wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd, met 10.000 deelnemers op afstanden van 10 tot 50 kilometer. De route van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd vanwege code geel geannuleerd, maar veel lopers konden naar andere routes worden verplaatst. De route Nijmegen-Arnhem werd halverwege geannuleerd door aanhoudende regen en onweer. Claude Guillemal, oprichter van gamebedrijf Ubisoft, is omgekomen bij een crash met zijn privévliegtuig in Frankrijk. Het toestel stortte vrijdag neer op een veld bij La Baule, nadat het was opgestegen in Rennes. Ook een andere inzittende kwam om. De oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk. Guillemal richtte Ubisoft in 1986 op. Het Israëlische leger bezet meer dan 60% van Gaza. Premier Netanyahu spreekt over verdere expansie. Palestijnen in het vluchtelingenkamp Maghazi op 150 meter van de bestandslijn leven in angst voor schietpartijen en explosies. De lijn werd in oktober vastgesteld na bemiddeling van de Verenigde Staten. Eilandbewoners verzetten zich massaal tegen plannen om grote delen van de Waddeneilanden af te sluiten voor het publiek. Een tegenbeweging stelt dat natuurwaardering voortkomt uit eigen waarneming. Inwoner Marloes Fopma, die toeristen meeneemt in de duinen, uit diepe bezorgdheid over de toekomst van het haar dierbare gebied. En Sir Rod Stewart is zaterdag onwel geworden tijdens een concert in de Amerikaanse staat Utah. De 81-jarige zanger kreeg backstage extra zuurstof toegediend na dreigend flauwvallen. Het optreden werd daarna zittend op een stoel hervat. Stewart kampt vaker met gezondheidsklachten die hem soms dringen om zijn geplande concerten te moeten verplaatsen. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het in het oosten en zuidoosten bewolkt met een laatste bui die naar Duitsland trekt. Elders zijn zonnige perioden en temperaturen rond 25 graden met een zwakke tot matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio, het

0: Vanmiddag tussen 5 en 6 spelen we hem weer. De Hits Radio Bingo, gepresenteerd door Evert Baptist.
1: Ja, miauw. Gaat erbij met maar liefst €1.450 aan geldprijzen.
0: Meespelen kan heel eenvoudig via de radio. En kaarten bestel je gemakkelijk online. Surf nu naar www.hitsradiobingo.nl. Hits spel je trouwens met 3 keer een Z. En bestel daar alvast online je bingokaarten vanaf slechts €1 per stuk. De bingokaarten ontvang je dan direct in je mailbox.
1: Dus bestel ze in vlot tempo en speel gezellig mee. Dan maak je kans op dikke geldprijzen, miauw. Mooi dat zo kan.
0: Let op. Speelbewust, minimale leeftijd 18+.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Edvard Diesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Gisteravond is bij een ongeval in Biddinghuizen een 32-jarige fietser omgekomen. De man reed zonder licht tegen het verkeer in. Van de automobilist ontbreekt ieder spoor. Die is doorgereden zonder om te kijken naar het slachtoffer. Vermoedelijk gaat het om een bestelbusje dat aan de rechterkant beschadigd is geraakt. De politie is dringend op zoek naar getuigen en roept op naar het beschadigde busje uit te kijken. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd, met 10.000 deelnemers op afstanden van 10 tot 50 kilometer. De route van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd vanwege code geel geannuleerd, maar veel lopers konden naar andere routes worden verplaatst. De route Nijmegen-Arnhem werd halverwege geannuleerd door aanhoudende regen en onweer. Claude Guillemot, oprichter van gamebedrijf Ubisoft, is omgekomen bij een crash met zijn vliegtuig in Frankrijk. Het toestel stortte vrijdag neer op een veld bij La Baule nadat het was opgestegen in Rennes. Ook een andere inzittende kwam om. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. Guillemot richtte Ubisoft op in 1986. Het Israëlische leger bezet momenteel meer dan 60% van Gaza, terwijl het zich geleidelijk zou terugtrekken. Premier Netanyahu spreekt zelfs over verdere expansie. Palestijnen in het vluchtelingenkamp Maghazi, op 150 meter van de zogenoemde gele bestandslijn, leven in angst voor schietpartijen en explosies. De lijn werd in oktober vastgesteld na bemiddeling van de Verenigde Staten. En Sir Rod Stewart is gisteren onwel geworden tijdens een concert in de Amerikaanse staat Utah. De inmiddels 81-jarige zanger kreeg backstage extra zuurstof toegediend nadat hij dreigde flauw te vallen. Het optreden werd daarna zittend op een stoel hervat. Stewart kampt vaker met gezondheidsklachten die hem soms dwingen om zijn geplande concerten te verplaatsen. En dan nog het weer. Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts en in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler. Tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Edward Tiesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij een ongeval in Binninghuizen is gisteravond een 32-jarige fietser omgekomen. De man reed zonder licht tegen het verkeer in. Van de automobilist ontbreekt ieder spoor. Die is doorgereden zonder naar het slachtoffer om te kijken. Vermoedelijk gaat het om een bestelbusje dat aan de rechterkant is beschadigd geraakt. De politie is dringend op zoek naar getuigen en roept op naar het beschadigde busje uit te kijken. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd, met 10.000 deelnemers op afstanden van 10 tot 50 kilometer. De route van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd vanwege code geel geannuleerd, maar veel lopers konden naar andere routes worden verplaatst. De route Nijmegen-Arnhem werd halverwege geannuleerd door aanhoudende regen en onweer. Het Israëlische leger bezet momenteel meer dan 60% van Gaza, terwijl het zich geleidelijk zou terugtrekken. Premier Netanyahu spreekt zelfs over verdere uitbreiding. Palestijnen in het vluchtelingenkamp Maghazi, op 150 meter van de zogenoemde gele bestandslijn, leven in angst voor schietpartijen en explosies. De lijn werd in oktober vastgesteld na bemiddeling van de Verenigde Staten. Sir Rod Stewart is gisteren onwel geworden tijdens een concert in de Amerikaanse staat Utah. De 81-jarige zanger kreeg backstage extra zuurstof toegediend nadat hij dreigde flauw te vallen. Het optreden werd daarna zittend op een stoel hervat. Stewart kampt vaker met gezondheidsklachten die hem soms dwingen om zijn geplande concerten te verplaatsen. En de A27 tussen Gorinchem en knooppunt Everdingen gaat vanaf morgen lange tijd dicht vanwege werkzaamheden. Die maken deel uit van het project om de weg tussen Hout en Hooipolder te verbeteren. Daar staan dagelijks lange files. Met de verbreding moet het verkeer in de toekomst beter doorstromen. Rijkswaterstaat waarschuwt voor een half uur tot een uur extra reistijd. De afsluitingen duren tot en met begin augustus. En dan nog het weer. Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts en in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler. Tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio, het

waarom haat je mij zo diep dan? Dat er zelfs geen zoen meer af kan. Dat er nooit een weg terug is.

van mezelf gegeven. Ik schonk niemand zoveel aandacht en vertrouwen. Want bij jou wist ik me veilig. Onze vriendschap

0: Ook wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Edvard Diesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij Tarragona in Spanje zijn 3 zwemmers van 12 en 13 jaar omgekomen. Ze maakten deel uit van een groep van 6 die in zee waren gaan zwemmen. Ze sprongen vanaf de rotsen de zee in en kwamen door de sterke stroming in de problemen. 3 van hen konden zichzelf redden, de anderen werden door de hulpdiensten uit zee gehaald, maar overleden later in het ziekenhuis. De Nacht van de Vluchtelingen heeft een bedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd. Er deed een recordaantal van 10.000 mensen mee, die afstanden liepen van 10 tot 50 kilometer. De route tussen Tilburg en Den Bosch werd vanwege code geel geannuleerd, maar veel lopers konden naar andere routes worden verplaatst. De route Nijmegen-Arnhem werd halverwege geannuleerd door aanhoudende regen en onweer. Het Israëlische leger bezet momenteel meer dan 60% van Gaza, terwijl het zich geleidelijk zou terugtrekken. Premier Netanyahu spreekt zelfs over verdere uitbreiding. Palestijnen in het vluchtelingenkamp Maghazi, op 150 meter van de zogenoemde gele bestandslijn, leven in angst voor schietpartijen en explosies. De lijn werd in oktober vastgesteld na bemiddeling van de Verenigde Staten. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez moet zich 2 keer per maand melden bij de rechtbank. Ze wordt vervolgd voor onder meer machtsmisbruik en corruptie. De Spaanse justitie doet al langer onderzoek naar de vrouw van de Spaanse premier. Ze zou misbruik hebben gemaakt van haar positie als vrouw van de premier. Zo zou ze geld van haar man hebben gebruikt om haar carrière te stimuleren. Veel politici bekritiseren het besluit van de rechter. En de A27 tussen Gorinchem en knooppunt Everdingen gaat vanaf morgen lange tijd dicht vanwege werkzaamheden. Die maken deel uit van het project om de weg tussen Houten en Hooipolder te verbeteren. Daar staan dagelijks lange files. Met de verbreding moet het verkeer in de toekomst beter doorstromen. Rijkswaterstaat waarschuwt voor een half uur tot een uur extra reistijd. De afsluitingen duren tot en met begin augustus. En dan nog het weer. Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts en in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler. Tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio.

0: Vanmiddag tussen 5 en 6 spelen we hem weer. De Hits Radio Bingo, gepresenteerd door Evert Baptist.
1: Ja, miauw. Gaat erbij met maar liefst €1.450 aan geldprijzen.
0: Meespelen kan heel eenvoudig via de radio. En kaarten bestel je gemakkelijk online. Surf nu naar www.hitsradiobingo.nl. Hits spel je trouwens met 3 keer een Z. En bestel daar alvast online je bingokaarten vanaf slechts €1 per stuk. De bingokaarten ontvang je dan direct in je mailbox.
1: Dus bestel ze in vlot tempo en speel gezellig mee. Dan maak je kans op dikke geldprijzen, miauw. Mooi dat zo kan.
0: Let op. Speelbewust, minimale leeftijd 18+.

0: wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Edvard Diesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij Tarragona in Spanje zijn 3 zwemmers van 12 en 13 jaar omgekomen. Ze maakten deel uit van een groep van 6 die in zee waren gaan zwemmen. Ze sprongen vanaf de rotsen de zee in en kwamen door de sterke stroming in problemen. 3 van hen konden zichzelf redden, de anderen werden door de hulpdiensten uit zee gehaald, maar overleden later in het ziekenhuis. In de Schotse stad Edinburgh is een 36-jarige man gearresteerd na een reeks aanvallen in de stad. Daarbij raakten 5 mensen gewond. Premier Starmer zegt dat de man handelde uit anti-islamitische haat. De aanvallen begonnen in de buurt van een moskee. Later waren er aanvallen op 3 mannen elders in de stad. De verwondingen zijn volgens de politie niet levensbedreigend. In Zwitserland zijn de gesprekken begonnen tussen Iran en de Verenigde Staten. De 2 landen zijn samen met bemiddelaar Qatar om de tafel om te praten over onder meer de situatie in Libanon. Iran en de Verenigde Staten onderhandelen de komende tijd over een definitieve vredesdeal. Daarin is ook afgesproken dat Israël zou stoppen met aanvallen in Libanon. Omdat die niet volledig zijn beëindigd, kondigde Iran gisteren aan dat de Straat van Hormuz weer werd afgesloten. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez moet zich 2 maal per maand melden bij de rechtbank. Ze wordt vervolgd voor onder meer machtsmisbruik en corruptie. De Spaanse justitie doet al langer onderzoek naar de vrouw van Sanchez. Ze zou misbruik hebben gemaakt van haar positie als vrouw van de premier. Zo zou ze geld van haar man hebben gebruikt om haar carrière te stimuleren. Veel politici bekritiseren het besluit van de rechter. En de Nacht van de Vluchteling heeft een bedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd. Er deed een recordaantal van 10.000 mensen mee, die afstanden liepen van 10 tot 50 kilometer. En dan nog het weer. Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts zijn in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler. Tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.

Te midden in de Vlonders, weggestoken tussen de sperrebossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes, uit hier wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is de dien ze hier doet gerne. Moeten ze hier nog niet staan? Hij heeft er per dan een liedje van gemokt. Met huilschone woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur!

wat doen we eraan? Zo'n zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met het potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan nespert dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze goed niet te zien. En als de Chavez voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

Even. En de jorn ging voorbij. En ze wierd zij 29. En ze kwam hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En ik zag haar. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En hij zei bij even. Ik zie haar gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

0: Hij zou goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf, schettig hij zij met haar gat.
1: Hits. Dat is radio.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Edward Diesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Premier Jette heeft officieel excuses aangeboden aan de Molukse gemeenschap. Tijdens de onthulling van het Nationaal Moluks Monument Oulu-Kora in Rotterdam sprak hij van een pijnlijk historisch falen. De excuses slaan op de komst in 1952 van 12.000 Molukkers, onder wie ook duizenden militairen van het KNIL, die aan Nederlandse zijde hadden gevochten. Ze kwamen naar ons land en hoopten terug te kunnen keren, maar dat gebeurde niet. Veel gezinnen werden ondergebracht in armetierige kampen en leefde lange tijd geïsoleerd van de rest van de Nederlandse samenleving. In Zwitserland zijn de gesprekken begonnen tussen Iran en de Verenigde Staten. Samen met bemiddelaar Qatar praten ze onder meer over de situatie in Libanon. Ze onderhandelen de komende tijd over een definitieve vredesdeal. Daarin is ook afgesproken dat Israël zou stoppen met aanvallen in Libanon. Omdat die niet volledig zijn beëindigd, kondigde Iran gisteren aan dat de straat van Hormuz weer werd afgesloten. In de Schotse stad Edinburgh is een 36-jarige man gearresteerd na een reeks aanvallen in de stad. Daarbij raakten 5 mensen gewond. Premier Starmer zegt dat de man handelde uit anti-islamitische haat. De aanvallen begonnen in de buurt van een moskee. Later waren er aanvallen op 3 mannen elders in de stad. Bij Tarragona in Spanje zijn 3 zwemmers van 12 en 13 jaar omgekomen. Ze maakten deel uit van een groep van 6 die in zee waren gaan zwemmen. Ze kwamen door de sterke stroming in de problemen. 3 van hen konden zichzelf redden. 3 anderen werden door hulpdiensten uit zee gehaald, maar overleden later in het ziekenhuis. En de vrouw van de Spaanse premier Sanchez moet zich 2 maal per maand melden bij de rechtbank. Ze wordt vervolgd door onder meer machtsmisbruik en corruptie. Ze zou misbruik hebben gemaakt van haar positie als vrouw van de premier. Zo zou ze geld van haar man hebben gebruikt om haar carrière te stimuleren. Veel politici bekritiseren het besluit van de rechter. En dan nog het weer. Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts en in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler. Tot zover het nieuws.

Hartstikke bedankt, Frans Smits. Mooi dat er weer is van Hollandaise Palma's. Over en uit, hè. Zo.

Toen ben wij weer aan, terug van vakantie. Ik ben even een weekje naar camping De Inbach geweest. In Jipsingboot hangen, hartstikke gezellig. En wat geen klote down hoor. Ik was er alleen nog op de camping, dus ik kon mooi doen en daar wat ik wilde. Gewoon even met Greta, gewoon iedere dag. En mijn barbecue en bamzeilen. En even naar het bos west, wandelen, gezellig hè. Het was heel rustig op de camping, er was niemand hè. Beetje rode domen. Er stond wel een caravan en die hebben gewoon de deuren open gedaan. En daar ben ik in gaan zitten hè. Hartstikke mooi. Maar hoor, ik ben weer op tijd naar huis, want het is tijd voor de bingo straks, hè. De luisteraars en amateurs van Stadi dus even rechtstreeks afgestemd op Baptiste FM. In stereo, NRDS, alles eraan met eraan. Maar geen Lady Greta aan de knopjes, hè. Die hebben we weer thuis geladen. Even vastmokt aan het aanrecht, hè. Boy, dat zo in. Maar goed, voor de bingo ben we er weer. En we kregen direct een mededeling van de mensen hier. Dat het vandaag de laatste bingo is voor de zomerstop. Ze hebben tegen mij gezegd, Baptiste, je hoeft juli, augustus en september niet weer te komen. Oh, kinderachtig. Ah, het was mooi weer, ze zijn allemaal andere dingen gedaan, een beetje grasmaaien en zwemmen en zo. Dus vandaag de laatste bingo voor de zomerstop, voordat we 4 oktober weer verder gaan. Dus in juli, augustus en september geen bingo, hè. Daar weet je er even van. Dus als je nou een paar centen verdient wil, dan moet je dat vandaag doen. Kijk maar even op www. Wacht even, ik heb het opgeschreven gedaan. Wacht even hoor. www.hitshitsradiobingo.nl. Hitsradiobingo.nl. Er staat alles aan mijn spelregels. En dan kun je voor vandaag nog even de laatste kaart bestellen. Direct betaald en dan krijg je ze via de mailenhuis. En dan gaan we vanmiddag om 5 uur de laatste bingo voor de zomerstap aannemen met jullie speelt, hè. Dus griep je ook aan als je nog een procent verdienen wil, zeg maar. Daar gaan we vandaag, hè. Mooi dat zo kennen, hè. Maar tot die tijd, Baptiste FM in stereo en NRDS. Ik weet niet waar je deze zondagmiddag zit, maar het is weer lekker warm, hè. Mooi bikini achter u zit of zo, wat ik wil. Barbecue'tje erbij aan, lekkere braadwoest, een hamburgertje. En natuurlijk een flesje bier niet vergeten, hè. Als het maar goed komt, hè. En dan straks om 5 uur bingo. Kijk maar even op Hits, Radio Bingo.nl. Zeg maar.

0: zijn ze met jou?
1: Niet uit te leggen.
0: Wat bedoelt u? Hoe zeg je dat?
1: Met geen woorden te zeggen.
0: Ah, ja. Dankjewel. Gewoon Berend, zeg maar. Dus, daar ben je ervan, hè?
2: Hey, Bert.
0: Ja.
2: Brust hem op bloedje de scan op voor de familie Niemeyer. En straks hem de gooie koord drukken, hè, met die bingo-schooier.
0: Ja, zeker. Dat gaat goed komen, hè. Direct een bingo straks. Yes. Even een plooitje eruit voor de familie die aan het barbecuen is. Speciaal even Warken de Helden van Mooi Wark, zeg je Roentje. Nou, het is ook net mooi weer om hem te barbecuen, jongens, hè. Mooi dat zo keer, hè. Zal even een mooi wak erin pakken met Warken de Helden. De barbecue staat ook aan in Tweedemond. We luisteren er ook mee. Knap deze kamer in Boorab. De groep nu Tweedemond. Nou jongens, vragen ook even die kan hem, hè. Voor je ook op de wereld zit te barbecuen, mag geen vrouw zou zijn. Dus de bingo begint weer op 4 oktober. Dat is jouw verjaardag. Groeten Otto uit Emmen Kompas. Is het zo? 4 oktober is mijn verjaardag. Oh, dan heb ik meerdere van jou doen, bij jou zeker. Ik weet het niet precies, maar goed, dat is een ander verhaal. Baptist, goeiedag!
3: Goeiedag, Wim.
0: Mooi! Ik ben,
3: Evert uit Nijweringen.
0: Evert, ben je ook een Evert?
3: Ja.
0: Oh, ben je een hele beste?
3: Ja, en te volgen heb ik mijn vrouw nog van Greta.
0: Nee, ga weg, echt hoor.
3: Ja, och. En Greta zegt, bel me zo op die Baptist. Volgens mijn plotje van mezelf aan. En dat is even voor de hele wereld gemoond. En die zijn allemaal te luchten.
0: Ja, en welk ploegje maar dan weten ze toen, hè?
3: Mijn naam is Roos.
0: En die is van jezelf?
3: Nee, hij is van Greta.
0: Van Greta? En mijn naam, ja. Mijn naam is Roos?
3: Ja, maar zet dat maar gewoon de sparking, zeg maar. Dat komt allemaal voor me
0: door. Ach, de sparking. Nou, waar ik weg ervoor heb. Hoe is het, kerel?
3: Wat? Of is dat niet goed?
0: Jawel, heel wel. Heel wel. Ja, nee.
3: Nou.
0: En welke bocht eruit zit toe?
3: Ja, mijn naam is Roos.
0: Hoor, dan mag ik eerst kijken op dat bimie. Je hebt 7 dagen lang, moeder liefde.
3: Mijn leven. Van de
0: sparing. Kijk in mijn ogen, die vind ik zo mooi. Die zingt Lammer ook altijd.
3: Oh god, nee, 7 lange dagen. Hoe. Nee, er moet je toch niks aan doen, hè?
0: Nee, maar ik heb het over. Kijk in mijn ogen. Die zingt Lammer Grosmeer ook altijd. Terwijl ze toen er een beetje
3: zon was. Ja, ik ken Lammer wel. Nou ja, dat mooi. Geen daar is het mooi nummer niet. Kijk in mijn ogen. Ja.
0: Vind je ze ook mooi?
3: Ja, die vindt ze mooi.
0: Ik mix hem even door een mooie wijk in. Dat past precies.
3: Ja, nou oké. Okay. Succes met die bingo.
0: Ik heb nodig. Doe met die Greta.
3: Ja,
0: oh,
3: dan ben ik dan mijn best mee in de ja.
0: Ik werk heel veel sterk. De kop te vuur, hè.
3: Jo.
0: Boy. Jo, boy.

0: Plagen ook op de Ronde Verbing, collega Disco Yogi, Bijsie.
1: Donder zat werken.
0: Dit is meer een cursus, een opleiding om te mixen. We gaan volgende week naar Oost-Litouwen. Ik moet er mixen op de Formule 1. En Bijsie is er ook bij, dus je kan wat leren, hè.
1: Werken de helden, die surfen zichzelf.
0: Dus je moet hem goed opletten, Bijsie. Altijd tot 4 tellen en dan erin mixen, hè.
1: De werken, dat kost hem.
0: Maar ik hoef eerst een flesje bier op, hoor. Kom zo naar.

0: Wij staan erbij op de 27 MC. Hoort u mij over?
1: Ja, goedemiddag.
0: Wij gaan hem over het mixen bij de Grand Prix in Oostenrijk. Dat is een beetje kist oefenen voordat het zover is. Moest hem goed opletten. Ik heb nu warken helden en er pas precies de sparkings in. Dan moet je tot 4 tellen en dan moet je mixen, hè. Nou weet iedereen van. Ik heb hem wat leren, zeg maar, hè, van de upper mixer hier.
1: Ik luister.
0: Ja, dat is goed met jou, hè.

0: Oeh, wat lekker, wa? Wat is dat, hè?
1: Kans gedacht dat je ja zeggen zou.
0: We zijn even super mooi op de boot weg. Met mooie dames in bikini. En onze maat Richard van der Wal is jarig. Hij zou graag oeh, wat lekker, wa? Willen horen. Wel, denk dat hem dan oefenen, ja. Bootlegse muziek zeker.

0: De luisteraars en amateurs, zo staan we afgestemd op Baptist FM in stereo en RDS. En we hopen dat we geen storing veroorzaken en spraakmuziek, hè. Op naar de bingo, de laatste voor dit jaar, in ieder geval voor de zomer aan. In juli, augustus, september, geen bingo, ik herhaal. Geen bingo in juli, augustus en september. Het is veel te mooi weer om te gaan bingo, nee, ik heb beter geen graag wijn. Dus als je nog een procent verdunnen wil, dan moet er vandaag hitsradiobingo.nl. Daar kun je de kaart nog in bestellen en om 5 uur keer los, hè. Evert, hou nog even een Duitse slager voor Vaderdag. Uit hem een kompas en een goede uitzending. Straks goede getallen draaien met de bingo. Het is Vaderdag vandaag. Oh, is het echt zo? Ik heb van Greet allemaal niks gekregen. Aha, die moet zich ook doodschom. Nou, dan word ik wel een lood is. Ah, ik heb van jou ook niks gekregen met Moederdag. Nee, dat is toch ook wat anders. Even een plaatje voor de familie Doek, die aan het barbecuen zijn. Plaatje op mijn fietsie. Op mijn fietsie, op mijn fietsie, op mijn fietsie. Door het mooie, schone Drenthe. Nou, zo schoon is het ook niet meer, hoor. Aangeboden door Walda Metselwerken, zeg maar. Zou je even de nada willen draaien? De nada, wat dat nou weer? Even voor alle vaders en alle luisteraars en voor jullie met elkaar. Major Deun D. Oh, dat is die... Ja, die ken ik wel. Die Dick van Aldenhuizen, hè? Met die ja, die. Hoe was het met je vakantie? Was het gezellig met Wim? Nou, ik moet zeggen, we zijn naar camping de Inbar geweest in Gypsy in Bhutan. Maar dat wisten we niet, die is al gesloten. Die boel is verkocht, maar er stond nog wel een paar caravans. Dus wij hebben gewoon een caravan de deur opengebroken gedaan en ben doorin gaan zitten. Maar er was verder niemand op de camping, dus wij konden verder niet meedoen aan het bingo. En aan Sjoelden en alles wat zo'n camping altijd organiseert, maar dat was geen ons. Dus we hebben een beetje van de rust genomen. We hebben een groot gesprek met elkaar gehad. Dus het was wel gezellig, maar toen voor mij wat niet weer. Wel even met een mooie vrouw op vakantie. Bliksem zit alweer iemand te barbecuen. Bij opa en oma, de drummer van de Rodo's. Zou je op mijn fietsje kunnen draaien? Groeten van de hele familie. Ah, opa. Opa van de Rodo's. Wat mooi, ja. Evert. Groetjes uit Tweedemond. Een lang levende piraten voor Europa, Pieter Droin. Die al weg piraat. Groetjes, kleindochter Mirte. Nou, ik heb een baan van het idee dat Mirte dit zelf niet slim met. Oh, wij worden eerst een Duitse slager Droin, hè. Ik vind dit wat mooi. En dan pakken we de Rodo's er ook in bij. Dan kijk dat mooi meer dan kom mixen. 2-1, hè. Dan kun je niet extra veel betalen. Dan krijg je 2 plaatjes voor de prijs van 1. Dan kan alleen nog bij Baptist FM, zeg maar.
1: Ik was schon immer ein Optimist. Man schafft alles, wenn man nur will. Glaub an dich, glaub an mich.
0: Jongens, komt er goed over aan die gang.
1: Der Himmel ist.
2: Luisterrijk, hier.
0: Ah, goeiedag, M. Fortson. Team in Pijzen. Kom goed binnen daar in Pijzen, jongens. Mooi, hè? Mooi dat ze geen plaat gaan doen. Jullie kan hem, hè?
2: Hartstikke goed, Wim, jongen. Komt helemaal goed.
1: Ik ben geboren.
0: Nou, Wim is er verdorven, hè? Een Duitse bloed, hè?

0: als je ze terugbelt, dan pakken ze niet af, hè. Mietje. Hallo?
1: U kunt geen bericht inspreken. De verbinding wordt nu verbroken.
0: Ja. Als je nou je monders dicht houdt, kunnen we ook naar die mooie muziek luisteren. Jongens, als je klachten hebt, moet je zelf maar een radiozender beginnen. Jullie bepalen niet wat wij doen hier, hè? Het is de omgedraaide wereld. Ik ga toch ook niet naar een meubelwinkel en ik zeg, nou moet je patat gewoon verkopen. Dan moet iemand toch zelf verkopen. Ik weet niet of je nou bankstel wil verkopen of patat. En jij bepaalt niet of ik praat of niet. Daar ben je toen nooit de boos over. Dan moest mijn eigen zender komen. Ja, hoe komen we nou dan hier? Dan zeg ik nou de boos.

0: Vragen nog even te ronden voor Kleine Hille. Kleine Hille zit ook te luisteren. Ben jij in Nederland, Kleine Hille, of zit je in Spanje? In de Brode Kon, zeg maar. Het is internationaal vandaag, hè? Hallo, we zitten op Kran. Wij zitten op Kran. Oh, daar ben ik laatst ook geweest. Kran. Wij zitten en hebben een verzoekje. Meisje in bikini. Speciaal voor onze frikadellenbeuker, de Big Rich. Hahaha. Even veel plezier door in Kran te wapen, hoor, hè? Even, kun je de groet doen naar mijn leutje, dikke vloerenlegger, collega. Doe ze komen dan, de fik, dikke vloerenlegger. Zoiets.
1: Ja, kwartier, ja.
0: Jongens, nog een half uur, dan is het tijd voor bingo. Heb je nog belangstelling bij het pakket? Dan kun je ze bestellen via www.hitsradiobingo.nl. Zometeen om 5 uur gates los. 1 keer de normale bingo en 1 keer de super bingo. Het verschil is bij de normale bingo €50 per rijtje en €150 voor de volle kaart. En bij de super bingo €100 voor een rijtje en €400 voor een volle kaart. Hè? Het is de laatste bingo voor de zomerstap, hè? Maar in juli, augustus en september heb ik er geen belang bij. Dan gaan we lekker graag maar een andere ding doen. Daar weet je erin van, hè? Dus als je nog wilt bingoen, kan u nog. Kijk maar even op hitradiobingo.nl. Doe ik hier nog een paar plootjes, of hoe heet dat, bingo-koord bestellen. En gelijk iets los, hè? Ik zal even die meisjes in bikini erbij pakken, hè? Dat is wel mooi.

Evert, we zitten er weer klaar voor in Siepelveen. King hoor. Is dit nou niet de perfecte combinatie? King hoor. Oh! Ja jongens, ik heb de foto gezien. Lekkere gehaktbal, een hele dikke. En een glaasje bier erbij, hè. Mayonaise en ketchup, alles erom en eraan. Hupsakee, mooi dat ze ook in. Graag een plaatje van Jantje Koopmans. Ben zo blij dat ik er ben. Ik zal ze even op zoek gaan. Maar ik zag ze niet verbellen, hè. Hier voor thuis lopen Bob Wichten voorbij in bikini. Mooi gezicht, hè. Geen beter nog ik dan nog Greta, hè. Jongens en de meisjes in bikini.

0: Jongens, zit er nog iemand staande bij? Of zit ik hier alleen nog vandaag?
1: Bij het lied Rode Rozen, dan zingt een ieder mee.
2: Ja, we zijn er wel, maar vreselijke drak, hè?
1: Oh, ja.
3: Gaan lusten, hè, nou dat
4: mixt. Lichamelijk aanwezig, geestelijk nooit.
0: Ja, dus voor alle duidelijkheid, hè. Ik word aankomend weekend mag naar Oostenrijk. Voor die Formule 1 moet ik mixen. Voor, verstaat me, hè? Ja, ook een verzoekplaatje van de Paladijns. Die ga ik even mixen, hè, volgende week.
1: Dus.
0: Maar moet ik dat Miami eens in klik komen dan? Of eens in zijn Akkie door voor die auto's door? Wat moet daar allemaal gebeuren? Was u daarbij, zie?
1: Ik ben zo blij dat ik erbij ben, want ik hou van plezier.
3: Doe maar schoon, kom, de rest wel allemaal regelt.
1: En een heerlijk glas bier.
0: Ah, Carapito, dat is duidelijk, hè? Oké, duidelijk. Nou, ik riep straks. Nou,

0: zo.
1: Hè? Oh. Ach, toe lieve. Ja, maar kom eens weer hoor.
0: Ja, echt grannoos, hè?
1: Ach, toe lieve. Dag dat je alles aan hem komt dit weer aan. De luisteraars en amateurs. Koekoek!

Zo. Evert, kun je hoe beter, hoe heter draaien? Want de vrouwen, behalve Greta, zien er met dit weer beter uit. Ja, dat klopt helemaal. Dat heb jij goed bekeken. Hoe heter, hoe beter. Eben zegt altijd, hè? Moet je eens opletten. Eben en zingen zegt altijd. Hey! Adrie. Hey! Hey!

Evert, wil je een plaatje van Joke en de Nightbirds rijden? Voor opa en oma Schutten, adieu. Hallo, het is tijdelijk, jongens. Dat scheurt ook alweer mooi af, hè? Het is alweer zo 5 uur, dan gaan we biggo! Hallo, Evert. We zitten er weer klaar voor. Jammer, de laatste keer. Groetjes, Karin en Henk. Ja, jongens. Het is gewoon in de zomer een bijzonder drukke tijd, hè. Dan moet ik zingen, optreden, gras maaien. Dus we hebben besloten, net als vorig jaar, gewoon in de zomer even 3 maanden niet te gaan bingen. Het is gewoon niet te combineren. We hebben gewoon veel te druk met allerlei dingen. Dus, en jullie waarschijnlijk ook, al op vakantie en zo. Dan zit je een beetje de bingo om te draaien. Is er genomen. Karin en Henk, vandaag even extra je best doen. Wie weet ben je vandaag nog even €1450. Of iemand anders natuurlijk, want zometeen de laatste bingo voor de zomer aan. Kan er een plaat gedraaid voor opa Elfrink? Wat is er allemaal met die opa's voorop? En allemaal opa's, ja. Die meedoen met de bingo. Graag Voortse boys met 125 jaar turfvaart. Aangeboden door de kinderen en kleinkinderen. En allemaal opa's die er vandoor zitten luisteren. Boem in de oma's, hè. Hallo Evert, je komt luid en duidelijk over in Wapenveld. Drijver in Willenduin, bluffers en suffers. Groeten Hendrik, de firma Stromput. Graag even mooi werk met scheiden en regels. Speciaal voor Stijn. Ja, want dat gaat vandaag even niet lukken. Hè. We hebben zometeen bingo, dus ik kan niet alle verzoekjes nog draaien. Ik heb alleen proberen om te gaan mixen. Dat er dan stukken wat in nog ook in knallen. Prachtig, de frikadel.

Even nog even een praatje voor Henk Martens, die weer met zijn dikke bokkel aan de bier zit. Kun je even een praatje mixen? Groetjes van Harry en Jelly. Ja, zeker jongens. Dat is een van mijn sterke punten. Ik heb een stuk of wat sterke punten. Maar mixen, dat heb ik van discojockey Herman geleerd. En inmiddels kijk ik toch veel beter dan Herman zo, hè? Gewoon een natuurtalentje. Het zit in jou, of zit niet in jou, hè? In

0: Hartstikke bedankt, Noorderbout Rio.
1: Konden geen van beiden slapen en zaten zomaar wat te kijken. Tot hij begon te praten zonder dat ik hem iets vroeg. Hij zei kaarten.

0: krijgen als je...
1: Hij wil eens dat dan met die Joke en de Nightbirds. Linda de Nightbirds, ik wel. En de Siska, maar die Joke is er ook een Joke. Maar Joke met koken zeker.
0: Heb ik toevallig wel.
1: Nou, bedankt.

0: Collega discjockey, iemand aan de baan die te weten, iemand er verstaan van, hoeveel lekker wat? Welke plaatje is dat? Ik had voor gedacht, hè? Niemand verstaan van.
1: Oh, dat zegt de vrouw ook wel eens.
0: Ja, maar jij, vrouw, waarschijnlijk niet, hè?

0: Oele, oele, oe, wa, i. Ja, dat is over anders, ja.
1: Maar toch gebleven. Daar denkt nu menig een met ween.
0: Jongens, als je een plaatje aanvraagt, je zet erin oeve lekker, wa. Dat is jammer verkeerd, dat plaatje heet je heel anders. Je moet je ook doodschom. Je hebt er ook geen verstand van, hè? Nou, in ieder geval bedankt voor de tip, hè? Harmoed Riesen. Mooi dat ze ook in.

Och, och, och, de wereld is kapot, jongens. Als je hier nog geld bij moet verdienen met Uli, Uli, Uli, Uli. Jongen, jongen, dat kan nog niet. Met rood schoon. Ach, vredelijk. Zo. Jongens, kijk eens op de klok. Het is bijna 5:00. We gaan bijna de band verlaten, hè. In ieder geval wat betreft Baptiste FM, zometeen de bingo. Heb je hem al het kaartje voor je liggen? We gaan beginnen met een normale bingo. En dan even naar de wc. En dan gaan we zeg maar voor de super bingo verder, hè. Mocht je via het internet luisteren, trek even de stekker van je internetverbinding eruit. Even er opnieuw verbinding zoeken, maar dan loop je een paar seconden achter. En dat is bij de bingo wel eens een keer funest, hè. Dan heb je bingo en ben je een dag te laat. Ja, dat is ook waar. Dus mocht je via het internet luisteren, trek stekkertje er even uit, jongens. En programmeer je telefoon nog vast in, hè. Als je bingo hebt, moet je belden. En het enige wat telt is de eerste die belt, dus de vinger op de knop. 085-114-39-39. Ik herhaal, 085-114-39-39. En dan gaan we het zo meteen spelen, hè. Bingo! We spelen eerst voor het bovenste, het middenste of het onderste rijtje. Maakt niet uit welke. En die gaat er iedere keer twee keer uit. En ben de rijtjes er twee keer uit, dan spelen we verder voor de volle kaart. En die heeft maar één winnaar. En dat is degene die als eerste bij mij in de uitzending komt met een goede bingo, hè. Verder moet ik nog even de groeten doen aan Leo in Fluitenberg, de Zuid-Drentse. Groetjes aan Leo in Fluitenberg. Nou, wie is ze? Groeten terug. Even een plaatje van Belinda Kinnaar. Het leven valt best mee. Is ook wel een mooie vrouw voor die Evert. Allebei hem, gouden stem. Ja, dat klopt, hè. Ja, maar zij er al verkeering en ik heb Greta, dus ja, dat wordt hem niet. Ja, stiekem achter de tent, maar voor de rest. Nee. Laat maar zitten, hè. Jongens, ik ga even naar de keuken. Ik haal me nog even een flesje bier op. En nog snel even een balletje mayo. En dan gaat het gelijk los, hè. Bingo! Ik hoop dat je de kloven bent. Pak dus de goede bingo-kaart erbij. En mocht je nog geen bingo-kaart... Het kent nog steeds, hè. Het kent nog steeds. Het gaat allemaal automatisch tegenwoordig, hè. Kijk maar even op hitsradio.bingo.nl. Dan kun je nog snel even... een stuk of wat bingo-kaartjes bestellen. 1 of 2 of 0 rijtje, wat je maar wilt. Voor een normale bingo en voor een super bingo. En dan gaan we zometeen spelen, want je kunt direct via iDeal betalen. En dan via de mail en nu zeg ik om 5:00 nog spelen. En dat gaat heel snel. Je mag ze wel even uitprinten, dat was zo makkelijk, hè. Ah, ik kreeg weer een verzoekje vanuit Gran. Frederik de Zwetser. De beste frikadellenbeuker in plaatje draait. Het nummer heet Bier Vallen Litte. Bier Vallen Litte. Ja jongens, ga hem even niet meer worden. We moeten nog even Belinda Kinnaar draaien en dan is het tijd voor de bingo. Maar ik wens je wel een hele leuke vakantie. Ik ben de laatste geweest met Argentinië, hè. Geen er nog weg daar. Dus de luisteraars en amateurs, we gaan er even kort tussenuit voor één plaatje. En dan komt nieuws voorbij en dan gaan we spelen de bingo. Ik hoop dat ik loven ben, hè. Bedankt. Jongens, tot straks. Tot zo. Bye bye.

0: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Edvard Diesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Tijdens de onthulling van het Nationaal Moluksmonument Ulukora in Rotterdam heeft premier Jetten officieel excuses aangeboden aan de Molukse gemeenschap. Die excuses slaan op de komst in 1952 van 12.000 Molukkers, onder wie ook duizenden militairen van het KNIL, die aan Nederlandse zijde hadden gevochten. Zij kwamen naar ons land en hoopten weer terug te kunnen keren, maar dat gebeurde niet. Veel gezinnen werden ondergebracht in armetierige kampen en leefden lange tijd geïsoleerd van de rest van de Nederlandse samenleving. Een 49-jarige man uit Biddinghuizen heeft zich bij de politie gemeld vanwege betrokkenheid bij het dodelijk ongeluk daar gisteravond. Daarbij kwam een 32-jarige fietser om het leven. De verdachte reed door. Hij is vermoedelijk de chauffeur van het gezochte bestelbusje. Hij is aangehouden, zit vast voor verhoor en zijn voertuig is in beslag genomen voor onderzoek. De fietser reed op de voor fietsers verboden autoweg onverlicht en in verkeerde richting. In Zwitserland zijn er gesprekken aan de gang tussen Iran en de Verenigde Staten. Samen met bemiddelaar Qatar praten ze onder meer over de situatie in Libanon. Ze onderhandelen de komende tijd over een definitieve vredesdeal. Daarin is ook afgesproken dat Israël zou stoppen met aanvallen in Libanon. Omdat die niet volledig zijn beëindigd, kondigde Iran gisteren aan dat de straat van Hormuz weer werd afgesloten. In de Schotse stad Edinburgh is een 36-jarige man gearresteerd na een reeks aanvallen in de stad. Daarbij raakten 5 mensen gewond. Premier Starmer zegt dat de man handelde uit anti-islamitische haat. En op het terras op de Grote Markt in het Belgische Kortrijk is gisteravond een motorrijder op een terras ingereden nadat hij bij een wheelie de controle over zijn motor was verloren. 2 mensen raakten daarbij zwaar gewond. Volgens getuigen reden 3 motorrijders richting de Grote Markt, waarbij 1 van hen op het achterwiel van een van de anderen reed. Die verloor daardoor de controle over zijn motor en reed het terras van een eetcafé op. En dan nog het weer. Vanavond is het tot zonsondergang rond 10 uur op de meeste plaatsen zonnig met regionaal wat sluierwolken. Het wordt dan 17 graden de noordkust tot nog zo'n 26 in het zuiden. Tot zover het nieuws.

Zijn we er klaar voor met z'n allen, jongens? De luisteraars en amateurs, het is 5:03. Het is zondagmiddag 21 juni. Het is tijd voor de volgende bingo. En ik ga je meteen vertellen voor de mensen die net afstemmen. Het is de laatste bingo voor de zomerstop aan. Juli, augustus en september. Helaas geen bingo. Als je je verveelt, kun je naar mij thuis toe komen. Wij moeten graag bij ons in het dorp. De keer daar hebben we helpen. Maar dus in juli, augustus en september is er geen bingo. Helaas, pindakaas. Vanaf 4 oktober de volgende bingo. Maar dat zie je dan ook wel staan op onze site hitsradiobingo.nl. En in ieder geval, vandaag gaan we met z'n allen nog even barbecuen, denk ik. Want ik zie een heleboel mensen die foto's hebben gestuurd. Die hebben de barbecue erbij aanstaan. Bingo kaartjes erbij. Nou, ik zou zeggen, pak de goede bingo kaart erbij. We gaan beginnen met de normale bingo. Dat staat bovenaan kaartje. 21 juni 26. De normale bingo. En we speelden eerst 2 keer voor het bovenste, 2 keer voor het middenste en 2 keer voor het onderste rijtje. Het maakt niet uit welk rijtje. Als je maar bingo hebt op een van die rijtjes. En de rijtjes gaan er dus 2 keer uit. Zijn de rijtjes er 2 keer uit? Dan gaan we door voor de volle kaart. €50 is er te winnen voor een rijtje. En voor de volle kaart €150. Is de normale bingo klaar? Dan hebben we een korte pauze. En dan gaan we door met de super bingo. Er staat ook weer bovenaan super bingo. Doen we het spelletje opnieuw. Alleen dan zijn de prijzen wat groter. Makkie, hè? Toch, zal ik ook zeggen. Jongens, zijn we er klaar voor? Luisteraars en amateurs, we gaan beginnen met een normale bingo. We spelen dus eerst voor het bovenste, het midst of het onderste rijtje. Maakt niet uit welke je vol hebt. En daar mag je belden 085-114-39-39. 085-114-39-39. Nou, we gaan beginnen. Iedereen er klaar voor? Kopie erbij. I-16. Eerste getalletje voor de normale bingo. G52. I-17. I-20. O-75. O-75. O-68. I-29. En gisteren een voetbal keken. Wie won wereldkampioen? Maggie. O-63. B-14. B-14. O-61. O-61. O-62. O-62. G-60. G-60. B-4. B-4.
gaat om het bovenste, midst of het onderste rijtje. Allemaal nog twee keer eruit voor €50 per rijtje. Dus, kopje erbij, hè? N43 en 43

0: G50. G50. N32. N32. Ik zag het gebeuren. Nou, ja, ik kom erin, maar rustig aan. Goeiedag, Baptiste aan deze kant.
1: Hallo.
0: Mooi.
1: Mooi, met wie? Ik heb mijn rijtje vol.
0: Jij hebt mijn rijtje vol. En met wie spreek ik dan?
1: Met Hennie Schoonwille.
0: Hennie Schoonwille uit Drenthe.
1: Tiendeveen, ja.
0: Tiendeveen. En jij bingo. Om welk rijtje gaat het?
1: De bovenste.
0: En kaartnummer?
1: 100159.
2: Oeh. Deze bingo is goed.
0: Joehoe. De eerste prijs voor vandaag gaat naar Tiendeveen. Gefeliciteerd, meid.
1: Ja hoor, dankjewel.
0: En succes verder.
1: Ja hoor, dankjewel.
0: Oké, doei. Dat betekent dat één rijtje eruit is en dat is het bovenste rijtje. Maar die gaat er nog een keer uit natuurlijk. Twee keer nog het middenste, twee keer nog het onderste rijtje en één keer het bovenste rijtje. Zo, gaan we verder met het volgende getalletje. Het laatste getalletje was N32. Gaan we verder met het volgende getal. B9. B9. B7. B7. 7. Tiendeveen. G48. G48.

0: B1. B1. Orne. Hupsakee, hupsakee. Nou, nog eens een keer, jongens. Ja. Goedendag, Baptiste hier.
1: Hi, met Naomi.
0: Naomi?
1: Ja, Naomi.
0: Naomi, en je belt me waarschijnlijk niet voor een bestelling voor patat met frikadel, maar je hebt waarschijnlijk bingo.
1: Nee, zeker niet, we hebben inderdaad bingo.
0: Och, toe lieve. Welk rijtje gaat om, Naomi?
1: Om de bovenste.
0: Bovenste. En dan heb ik nog even het kaartnummer nodig, hè?
1: 101-677.
0: Naomi Graver.
1: Dat klopt.
2: Deze bingo is goed.
0: Ja, Naomi. Yay. Je hebt gelukkig, meid, want ik zie in één keer een heleboel bingo's op bovenste rijtje. Maar ja, dan kan er maar eentje nog winnen. En ben jij, Naomi, 50 euro.
1: Ja, absoluut. Dankjewel.
0: Veel plezier ermee. Oh, ze is al weg. Nou, die drok er weg natuurlijk. Hè? Naomi, dat betekent dat het bovenste rijtje eruit is, dames en heren, appels en peren. We hebben nog te gaan twee keer het middenste en twee keer het onderste rijtje. B1 was het laatste getalletje. We gaan dus door. Volgende getal voor nog twee keer het middenste, twee keer het onderste rijtje. G53. G53. I-24. Midst of het onderste rijtje gaat om. Beide nog twee keer. G-59. B-3. N41. N41. G56. G56. Tja. Ja, nee, schouders is hartstikke oud, meeuw. Baptist, goeiedag. Hallo?
3: Hallo, met vrouwtje.
0: Vrouwtje, met Evert, hoe is het?
3: Ah, Evert, ja, nee, heel goed, joh.
0: Ja, ja, rond en gezond zeg ik altijd, hè, vrouwtje. Waar woon je?
3: Bakkeveen.
0: Bakkeveen in Friesland.
3: Ja, zeker weten.
0: Kun je 50 euro gebruiken?
3: Ja, altijd.
0: Ik wel gedacht, ja. Welk rijtje gaat het om?
3: Het onderste.
0: En kaartnummer, vrouwtje?
3: 101-223.
0: 101-223. Eens even kijken wat hij ervan zegt, hoor.
2: Deze bingo is goed!
0: Vrouwtje! 50 euro in de pocket. Je krijgt zometeen een mailtje. Moet je even je bankgegevens inzetten. Dan wordt direct overgemaakt.
3: Dankjewel, Evert.
0: Succes!
3: Yo,
0: doei! Oh, we gaan er weer over. Is hier ook iemand? Goeiedag. Hallo? Hallo? Hallo? Ja, je moet wel oppakken, jongens. Hallo? Nou, dan pakken we de volgende. Dat is deze. Kijk of door iemand is. Hallo?
4: Ja. Hallo, met mevrouw Voshuis.
0: Mevrouw, ja, u spreekt met meneer Baptist. Goeiedag, hem.
4: Hallo, lieves.
0: Hoe is het? Bingo?
4: Ja, op de bovenste rijtje.
0: Ja, die is er al lang uit, lieverd. Moet beter opletten, die is er al lang uit.
4: Ja, maar je zit er twee keer in, hè?
0: Ja, je zit er ook al twee keer uit. Waar ben jij nou door? Ben jij een grasmijn tussen iets of zo?
4: Nee, dat nooit.
0: Nee, maar wist de lood, die is er laag twee keer uit. Ik heb nog een van het onderste rietje nodig en twee even minste. Dus je bent er niet meer nou.
4: Is goed.
0: Oké, okay, daar lieverd. Dus luisteraars en amateurs, we hebben nog één op de onderste rij en één en twee op de bovenste. Nee, sorry. Eén op de onderste en twee op de middenste rij nog te gaan. Ik moet nog een kapje erbij onder. Maar het bovenste rijtje is er dus al uit. G56 was het laatste getalletje. We gaan door met nog één keer het onderste, twee keer het middenste rijtje. I30. I30. B. Daar is hij weer, daar is hij weer. We hebben weer bingo, jongens. Ja, goedendag, Baptiste hier.
5: Ja, hallo, met Marissa.
0: Hey Marissa, bingo meid.
5: Ja, klopt.
0: Welke regie?
5: Onderste.
0: Het onderste. Nou heb ik een kaartnummer nodig.
5: Waar heb je hem eigenlijk?
0: Wat zei je?
5: Nou, 10,
0: 15, 22. 10, 15, 22. Nee, dat is Anita.
5: Ja, klopt, dat is mijn moeke.
0: Dat is dat een schieren? Is dat een mooie?
5: Nou.
2: Deze bingo is goed!
0: Gefeliciteerd!
5: Ja, bedankt.
0: Nou, die moeke zal blieden met je weten.
5: Ja, dat denk ik wel altijd.
0: Anita, gefeliciteerd, €50. Dag.
5: Ja, bedankt.
0: Doe. Is die moeke een mooie vraag? Nou. Luisteraars en amateurs, de telefoon blijft overgaan. We hebben inderdaad meer bingo's op het onderste rijtje, maar hij is er twee keer uit. Het bovenste rijtje is er twee keer uit. Dus wij gaan door voor het middenste rijtje. We gaan door voor het middenste rijtje. Je kunt de telefoon opleggen, je hoeft me niet meer te bellen. De rijtjes zijn eruit. Laatste getalletje was I30. We gaan door voor nog twee keer het middenste rijtje. Het volgende getalletje is N38. N38. O67. O67. Daar gaat hij weer. Ja. Rustig. Niet zo drammig op zondag. Goeiedag, Baptiste hier.
6: Ja, goedemiddag met Tonko.
0: Tonko, bingo, mio. Oh, bliksem. Gaat wel helemaal €50, hè? Ja. Tonko, welke rietje is er?
6: De middelste.
0: Ja, dat kon ook niet anders. En welk koordnummer is toe?
6: Dat is 10-09-4-4.
0: De Startanja, wel dat, hè?
6: Ja, dat is... dat was ik helemaal wel. Maar hij heeft
0: een vrouw. Oké, nou, ik vroeg niet nou even een mooie vrouw. Want wat levensgevoelig is dat met dit soort dingen.
6: Ja, helemaal
0: goed. Tonko, even wachten, hoor.
2: Deze bingo is... goed!
0: Yes, Tonko, €50 in de pocket.
6: Nou... Dat is zeker mooi.
0: En wel, als ze nog weer belt, dan is weer bingo, ja.
6: Wat lief?
0: Ik zeg, misschien belt ze wel even weer, dan is weer opnieuw bingo.
6: Ja, maar ik zou ik zit hier zoveel
0: voor. Dus, ik zal hem gooien balletjes voor die trek.
6: Ja, het zal maar in.
0: Oké, kom man. Boy. Hallo? Even kijken, welke lijn mag ik dan hebben? Deze lijn?
7: Goeiedag,
0: Arno Niemeyer. Ja, goeiedag. Ik denk al worden ze blij maar hier zitten. Goeiedag, met Niemeyer?
7: Ja.
0: Ja, mooi. Baptiste hier, ook bingo om Niemeyer of nooit?
7: Ja.
0: Welke regie? Ik ken alleen van minste weten eigenlijk.
7: Dat is 10-01-95.
0: En als dat goud is, dan wil ze €50 van mij met begrijp ik.
7: Jazeker.
0: Zit er een verlegen?
7: Ja.
0: Ja, kat vandaag.
2: Deze bingo is goed.
0: Yes, gefeliciteerd Tonko. €50.
7: Dankjewel.
0: En succes verder. Boy. Dat betekent, luisteraars en amateurs, de rijtjes, zowel het bovenste, het midst als het onderste rijtje voor de normale bingo, zijn eruit. We gaan door voor de volle kaart. Het enige wat telt is de eerste die belt met een volle kaart en natuurlijk de goede bingo. En die krijgt van ons €150. Laatste getalletje was O67. We gaan door voor de volle kaart. I26. B15. N39. B2. N33. G55. G55. O66. O66. I-19. I-23. I-23. Voor de Duitsers, hè? Voor de Duitsers. G-58. G-58. G-47. G-47. O-65. O-65. O-70. O-70. O-72. O-72. N-44. N-45. I-21. I-21. G-54. G-55. N-34. N-35. G-51. G-51. B-13. B-13. N-36. N-36. I-27. I-27. G-49. G-49. N-35. N-35. B-10. B-10. O-69. O-69. Tja, nou jongens. I-22. I-22. Ja, jongens. Volgens mij heeft er iemand bingo. Maar we gaan er eens even testen of dat allemaal goed is. Want het gaat wel om €150, dus maar in. Ja.
2: Bingo!
0: Volgens mij is de bingo. En we gaan eens even kijken. Goeiedag, met bingo, met Baptist. Met wie spreek ik?
8: Met Naomi.
0: Hé, alweer?
8: Ja, alweer.
0: Diezelfde van net ook?
8: Ja, sorry.
0: Dat geeft mij geen me niet schelen. Maar meestal is het zo, als je geluk en de liefde hebt, heb je pech in het spel. En bij jou is het net andersom, zeg maar.
8: Nee, ook niet. Ik heb geluk in allebei.
0: Och, nee toch.
8: Ja, pas verdik, hè.
0: Hoe heet hij dan?
8: Sven.
0: Sven?
8: Ja.
0: Nou, heeft hij veel zin, of niet?
8: Dan gaan we bij die over hem.
0: Nou, in ieder geval, misschien dat je nou €150 erbij hebt. Als hij goed is natuurlijk. Want je belt voor de volle kaart, Naomi. Welk kaartnummer heb jij?
8: 101-677.
0: Naomi Graver alweer. Nou!
2: Deze bingo is... goed!
0: Ah, Naomi!
8: Hey.
0: €150, 50 had je al te pakken, dus je hebt tot €200.
8: Jazeker.
0: En dan doe je nog mee aan de Super Bingo?
8: Absoluut.
0: Nou, dan wie weet bel je nog een keer weer. Mocht dat niet zo zijn, heel veel succes met geld en doe er wat leuks mee, hè?
8: Dankjewel.
0: Oké, dag. Doei. Naomi, 2 keer bingo. Ongelooflijk. En geluk aan de liefde en geluk in het spel. Mensen, we gaan even een korte pauze met Klaas Henstra. En zometeen de Super Bingo, zeg maar.

Zo. Zijn we even naar de wc geweest? Even wat drinkerij opgehaald en een stukje droge worst of kezen, kaas, zeg maar. En dan zijn we er weer klaar voor, hè, voor de bingo. We gaan hem door, jongens. We gaan door met de bingo. De super bingo. Moet je in Boomaan kaartje kijken. Daar staat super bingo 21 juni. Ja? En dan gaan we net spelen nog net. Twee keer het bovenste, twee keer het middenste en twee keer het onderste rijtje gaat er eerst uit. Maakt niet uit welk rijtje het eerst is. Als je een van die rijtjes bingo hebt, dan bellen 085 114 39 39. Zijn de rijtjes er twee keer uit, dan gaan we voor de volle kaart. Het verschil is dat je nu op een rijtje 100 euro kunt winnen en voor de volle kaart 400 euro. Ik wens iedereen heel veel succes. Ik ga in ieder geval mijn best doen, maar ja, toen maar niet iedereen kan winnen. Nee. Nou, super bingo voor de rijtjes. Het bovenste, middenste, achteronderste. Eerste getalletje, B.

En van Klaas Enstra, kort plaatje. Maar ben er weer. G50. G50. G60. G60. I24. I25. B8. B8.

0: I-16. I-16. N-39. N-39. I-25. I-25. O-61. O-61. B-1. B-1. N-40. N-40. G-52. G-52. B-3. B-3. I-23. I-23. I-27. I-27. N-45. N-45. G-58. G-58. O-68. O-68. O-67. O-67. O-63. O-63. G-53. G-53. Tjaka. De eerste mengel. Nou, eens even kijken, jongens, hoor. Goeiedag met Baptist.
1: Goedendag met Lydia.
0: Hallo Lydia. Bingo, lieverd.
1: Hallo. Ja, dat klopt.
0: Oeh, 100 euro staat op spel. Dus ik hoop voor jou dat die goed is. Het gaat om welk rijtje?
1: De middelste.
0: Het middelste rijtje. En kaartnummer?
1: 10-0903.
0: Ronald. Wie is Ronald?
1: Dat is mijn partner.
0: Hmm.

0: gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Is geld nou voor jou of voor Ronald?
1: Moeten we deelden, hè?
0: Okay. Ieder 50 euro, mooi, gelukkig.
1: Ja,
0: nou, doe er wat leuks mee.
1: Komt goed, dankjewel.
0: Doei, doei, mooi, mooi. Mooi. Oh, ik heb alweer telefoon. Hallo, is er ook iemand?
2: Hallo, Jorik hier.
0: Jorik, goeiedag. Bingo.
2: Goeiedag. Ja, op Middelstraatje.
0: En waar bel ik naartoe? Waar woon je? Waar zit je te spelen?
2: New Bannon City.
0: In Bunemond. Bliksem.
2: Bunemond.
0: Middelstraatje en kaartnummer, Jorik.
2: 101-290.
0: 101-290. 100 euro. Belang wie of nooit?
2: Ja, dan maar.
0: Daar had ik me gedacht.
3: Deze bingo is... goed!
0: Joehoe! Jorik, 100 euro naar Bunemond.
2: Hartstikke mooi.
0: En doorzetten, hè?
2: Ja, dan maar.
0: Oké, boy, boy.
2: Boy.
0: Jorik Sanders uit Bunemond zag ik staan. Inderdaad, gefeliciteerd. Dat betekent dat we het middenste rijtje eruit hebben. We spelen nou nog 2 keer voor het bovenste en 2 keer voor het onderste rijtje. En vervolgens voor de volle kaart. Dus nu nog 2 keer voor het bovenste en 2 keer voor het onderste rijtje. Laatste getalletje was G53. Toen hadden we in 1 keer 2 mensen aan de telefoon. Volgende getalletje, komt-ie. G59. G59. I-29. I-29. N-38. N-38. B-12. B-12. 2 keer het bovenste en nog 2 keer het onderste rijtje waar we nu voor spelen, hè? Niet meer bellen voor het middelste rijtje, die is eruit. I-19. I-19. N-43. N-43. O-71, O-71, I-21, I-21, I-22, I-22. O-62, O-62, voor mij gaat een telefoon op. Ja, ik hoor hem al, door is al. Ik denk dat ik zocht er maar knippen. Ja, rustig, rustig. Baptist, goeiedag.
4: Goeiedag, met Karin.
0: Mooi Karin, bingo.
4: Mooi, ik bel voor de bingo.
0: Ja, ja, dat komt echt, dat komt echt. Welk regio wat dan?
4: Ja, Engel niet veel.
0: Ze is een kipmok of zo?
4: Ja, Engel.
0: Ach, toe lief, moest je ook doodschoon. Ja. Maar goed, ja. Geeft niks. Welk regio? Nee, welk regio?
4: Boom.
0: Boomste. En inderdaad, kaartnummer?
4: 1007. 6-6.
0: En door maak me dan, Karin.
4: Ja.
0: Oké.
3: Deze bingo is... goed!
0: Yes, Karin! Oh. 100 euro. Hoe woon je trouwens?
4: Ik hoop Blijham.
0: Blijham. Nou, dus door de groen in Blijham, hè?
4: Zal ik hem down even?
0: Aan elke naam, hè? Genade mij. Oké.
4: Nee.
0: Doe. Doe. Karin uit Blijham. Dat betekent, we hebben nog 1 keer het bovenste rijtje te gaan. En nog 2 keer het onderste rijtje. En op alle regies 100 euro. Karin is op Liedewijn. Het laatste getalletje was O62. Wij gaan door voor bovenste rijtje 1 keer. 2 keer het onderste rijtje. N41. N41. Tjaka, tjaka, tjaka. Dan trek ik toch gooiballetjes, hè? Voor sommige mensen. Ja, ja, ja, ja. Baptist, goeiedag.
5: Goeie.
0: René.
5: In Rotterdam weer.
0: Ach, Corné.
5: Ja.
0: Goeiedag.
5: Goeiedag.
0: Hoe is het?
5: Ja, lekker.
0: Ja, lekker.
5: Ik heb twee weken vakantie dus.
0: Ook, Blix. En waar zit je nou?
5: Ja, nu nog thuis, maar we gaan naar Assen en MotoGP. Even naar de camping.
0: En naar de camping. Maar waar zit je nou dan? In Rotterdam?
5: Nou zit ik in Bakkeveen.
0: In Bakkeveen?
5: Die net belde, daar zitten we bij, mevrouwtje.
0: Oh, je zit gezamenlijk te bingo. Ja. Och, het is toch niet heel leuk.
5: Ja.
0: Corné, welk rijtje gaat dan, kerel?
5: De onderste.
0: De onderste, oké. Okay. En kaartnummer?
5: 101-571.
0: En jij hebt ook behoefte aan 100 euro, want het gaat slecht met je?
5: Ja, vooral wel. Als je naar Assen moet, dan kost een hoop geld en je aan de bier.
0: Vertel mij wat.
3: Deze bingo is... goed!
0: Ja! Corné, gefeliciteerd. 100 euro voor op de camping.
5: Dank je.
0: Hey, geld komt eraan en wie weet nog een keer straks. Succes verder.
5: Yo.
0: Yo, boy. Corné, de Rotterdammer. Die verdient me verdammer zo even 100 euro. Hè? Is dat wat, jongens. Geweldig. Nou, dan kun je mooi kistje bier verkopen op 2 op de camping. En 41 was het laatste getalletje. Wij hebben nog te gaan, luisteraars en amateurs. 1 keer het bovenste rijtje en 1 keer het onderste rijtje voordat de volle bingo kaart gespeeld wordt. Dus nog 1 keer het bovenste en 1 keer het onderste rijtje. Laatste getalletje was N41. Volgende getal B7. B7 voor het bovenste of het onderste rijtje. O72. O72. Dat gaat alweer over, jongen. Ik denk, nou, we gaan nog even een getalletje trekken. Maar dat is niet... Ja. Baptist, goeiedag.
6: Mooi, met Karin.
0: Mooi, Karin, met Eva, hoe is het?
6: Gouden.
0: Ja, is bingo?
6: Ja.
0: Ja, bewoonst, Karin.
6: Onderste
0: rijtje. En bewoonst?
6: In Winschoop.
0: In Sodom. Goeiedag. Ja. Net blij aan. Nou, in Winschoop je gewoon de hele provincie door. Het onderste rijtje zegt toe. En het koordnummer is?
6: 100-250.
0: Dat betekent...
3: Deze bingo is... goed!
0: Yes! 100 euro naar Sodom. Gefeliciteerd, Karin.
6: Dankjewel.
0: Oké, succes verder.
6: Doei.
0: Ja, dat betekent dat ook het onderste rijtje eruit is. Wij hebben nog te gaan 1 keer het bovenste rijtje. Nog 1 keer het bovenste rijtje. De telefoon blijft hier overgaan, maar de rijtjes zijn er dus uit. Wij hebben nog te gaan 1 keer het bovenste rijtje. Kopje erbij. Maar net Karin aan de telefoon, die kreeg bingo bij O72, het laatste getalletje. Het volgende getal voor nog 1 keer het bovenste rijtje. G54. G55. I-17. N-42. N-42. I-20. I-20. B10. B10. O75. O75. Hoge mensen er niet. Tenminste niet bij ons. O73. O73. G49. G49. O66. O66. G56. G56. B2. Hij gaat over.
7: Ja.
0: Goeiedag, Baptist.
8: Ja, goeiedag. Met Bianca.
0: Bianca, alles klaar?
8: Ja.
0: Bianca, je hebt bingo liever, hè?
8: Ik heb bingo.
0: Dat zou alleen maar het bovenste rijtje kunnen zijn, klopt dat?
8: Klopt.
0: En welk kaartnummer heb je, Bianca?
8: 101-708.
0: Voor Bianca.
3: Deze bingo is goed!
0: Ja, Bianca! 100 euro! Yes! Gefeliciteerd, meid!
8: Dankjewel.
0: En doe er wat leuks mee, hè?
8: Doen we.
0: Oké, daar.

0: Uitstekend, luisteraars en amateurs. De rijtjes zijn eruit bij de laatste bingo voor de zomerstop. Normaal gesproken spelen we het alle twee weken. In dit geval is vandaag op 21 juni de laatste. Dan hebben we juli, augustus en september geen bingo. De eerstvolgende bingo is op 4 oktober. Nou, weet je erin van? 4 oktober, de eerstvolgende bingo. Wij hebben gewoon gedacht in de zomer, net als afgelopen jaar, geen bingo. Want ja, dan is het te mooi weer. Ben jullie een andere ding doen en wij hebben ook andere dingen te doen. Dus over 2 weken bijvoorbeeld hebben wij een drive-in show in Tolbert staan. Bij de, ja, dat is gratis toegankelijk. Nou, dat is ook op zondagmiddag. Dan is het altijd moeilijk te combineren in de zomermaanden. Wij gaan naar Tolbert toe over 2 weken met onze drive-in show. En de Esperando's en de Baptist moet erop trainen, geloof ik. En Piraten Power Hour. En het kost niks, midden op het plein in Tolbert. Dus daarom vandaag de laatste bingo. We zijn toe aan de volle kaart bij de Super Bingo. Dat betekent, het gaat nu alleen nog maar bij de Super Bingo om de volle kaart. Het enige wat telt is de eerste die belt met een volle bingo kaart. En die krijgt van ons 400 euro. Laatste getalletje, B2. Dus kopie erbij jongens, we gaan voor de volle kaart. Volgende getal, N36. N36. B5. B5. Volksvermaken Tolbert. Staan we ieder jaar, dit jaar ook weer, op het Anne Heerkeplein met allemaal artiesten. Desperando's en Dele Mikmak. Drive-in show, gratis toegankelijk. Daarom in de zomer even geen bingo. G51. G51. N33. N33. O70. O70. G47. G47. O74, O75, I30, I30, O65, O65. G48, G48, I26, I26, B15. B15. O64. O65. G46. G46. G55, G55, I18, I18, N37, N37.
1: Uh-oh.
0: Ja, ja.
1: Bingo!
0: Ja, ja, ja. Daar valt nog even af te wachten natuurlijk. Hè. Daar denkt niemand bingo te hebben. Goeiedag met Baptist.
2: Ja, goeiedag met Roald.
0: Roald, goeiedag. Uit?
2: Bijlen.
0: Uit Bijlen. Goeiedag. Ja. Ja. Oh, daar ben ik vroeger veel geweest. In Bijlen. Discotheek Kopje bestond toen nog. Weet je dat nog?
2: Oh, oh god, bliksem, daar ben ik vaak geweest.
0: Ja, oh, daar heb je heel veel geld laten, zeg maar.
2: Ja, en dat kan ik alweer gebruiken.
0: Nou, ik heb hier 400 euro liggen. Wat mij betreft mag je het hebben. Het gaat om de volle kaart, Roald en Sam Kinger. Welk kaartnummer heb jij?
2: Dat is 10-10-94.
0: 10-10-94 noem jij dat. We gaan eens even kijken of dat goed is.
3: Deze bingo is... goed!
0: Ja! Roald, gefeliciteerd, kerel!
2: Nou, dankjewel.
0: 400 euro. Nou, het één ding is wel een beetje een nadeel. Je kunt niet meer naar Skopje bellen, maar die is er niet meer.
2: Nee, dat geloof ik.
0: Dat geloof ik. Maar in ieder geval een paar centen. Dan kun je wel ergens anders u geven.
2: Je had die 10 weken, hè?
0: Ja. Ja, kost ook een hoop geld. Dan gaan die 400 euro er wel doorheen.
2: Dat bedoel ik.
0: Roald, jij krijgt zometeen ergens al die winnaars allemaal in mijn mailtje. Even je bankgegevens inzetten en dan wordt het geld naar je overgemaakt.
2: Nou.
0: Gefeliciteerd. Okidoki, kerel. En doe er wat leuks mee.
2: Is goed.
0: Mooi.
2: Hey, bedankt,
0: joh. Mooi. Dat was hem, luisteraars en amateurs. De bingo, de laatste voor de zomerstop. Met andere woorden, we gaan er in 3 maanden tussenuit. Dat betekent niet dat we 3 maanden niet op de radio zijn. Ik ben de volgende week vrijdag gewoon weer met Baptiste van Hem. Maar de bingo heeft even een zomerstop in juli, augustus en september. De eerstvolgende radio bingo is op 4 oktober. En we zijn ook even weer op zoek naar een mooie locatie om af en toe eens een keer een zaal bingo te gaan doen of zoiets. Maar goed, dat zien we dan wel weer. We gaan eerst genieten van een mooie zomer. De mensen die hebben gewonnen, die krijgen zometeen allemaal een mailtje van ons. En dan moet je meer zetten, je bankgegevens en dan wordt geld naar je overgemaakt. De mensen die niks gewonnen hebben, helaas, volgende keer beter en dat kan dan weten op 4 oktober. Geniet van mooi weer, larm lekker stoel, zometeen biedt barbecue, mooie muziek op de achtergrond. En ik wens je een hele fijne zondagavond en tot de volgende keer. Auf Wiedersehen, tjus!

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, Van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Donald Trump stelde op Truth Social dat premier Keir Starmer zal aftreden wegens falend immigratie- en energiebeleid. Over de berichtgeving gaf Trump echter geen bron. De Observer meldde dat Starmer mogelijk maandag opstapt omdat zijn positie onhoudbaar zou zijn. Kritiek richt zich onder meer op zijn benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in Washington. Een 42-jarige vrouw uit Lunteren is overleden nadat zij zaterdagmiddag kinderen hielp die zich bij een krib in de Waal nabij Ochten in gevaar bevonden. Tijdens de reddingsactie raakte ze zelf in de problemen en verdween onder water. Na een grootschalige zoekactie werd ze levenloos gevonden. De politie betuigt medeleven aan haar familie. Don Seder van de ChristenUnie noemt de excuses van premier Rob Jetten aan de Molukse gemeenschap een historisch markeringspunt. De excuses volgen op een breed gesteunde motie voor onafhankelijk onderzoek naar de behandeling van Molukkers in Nederland. Volgens Seder begint nu de volgende fase: erkenning, dialoog en beter luisteren naar de gemeenschap. Een 49-jarige man uit Biddinghuizen heeft zich bij de politie gemeld na een dodelijk verkeersongeval waarbij een 32-jarige fietser omkwam. De bestuurder reed aanvankelijk door, maar meldde zich later zelf. De fietser reed zonder verlichting op de verboden Biddingringweg. De verdachte is aangehouden en zijn bestelbus is in beslag genomen voor onderzoek. Donald Trump dreigt Iran opnieuw aan te vallen als de door Iran gesteunde organisatie Hezbollah doorgaat met aanvallen op Noord-Israël. Trump eist dat Iran zijn bondgenoot tot de orde roept. Ondanks recente bestandsovereenkomsten beschuldigen Israël en Hezbollah elkaar van schendingen, terwijl het geweld in Zuid-Libanon voortduurt. Dan nog het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland. En tot zover het nieuws.
0: Hallo daar. Hallo daar. Bam, bam, bam. Hits. Ruur, non-stop hits. Wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.

hopen dat we geen storingen of overlast veroorzaken. Dat is uiteraard niet de bedoeling van onze mooie hits. Hits. Hits. Das Radio.

0: hits hoor je overal.
1: Overal.
0: Via FM, DAB+, digitale tv, onze app en hits.nl. Hits, dat's radio.

0: hits. Das Radio. Non-stop hits.
1: Afscheid nemen doet pijn. Elke keer denk ik maar aan één ding.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Delen van Frankrijk en Spanje kampen met extreme hitte. In Frankrijk geldt code rood voor tientallen departementen met temperaturen tot 41 graden en mogelijk een nationaal warmterecord. Scholen sluiten, evenementen worden aangepast en er geldt een alcoholverbod in risicogebieden. In Spanje werd een WK-fanzone afgelast. Door de hitte vielen in Europa al meerdere verdrinkingsslachtoffers. Na het dodelijke bungeejump-ongeval in Brazilië vorige week zijn 3 extra verdachten aangehouden. Zij zouden betrokken zijn van het laten verdwijnen van een 360-graden camera die de sprong van het slachtoffer zou hebben gefilmd. De 21-jarige vrouw viel 40 meter naar beneden nadat zij zonder touw gezekerd was en van een brug was gesprongen. Het betrokken bedrijf zou bovendien geen vergunning hebben gehad voor de activiteit. Donald Trump stelde op Truth Social dat premier Keir Starmer zal aftreden wegens falend immigratie- en energiebeleid. Over de berichtgeving gaf Trump echter geen bron. De Observer meldde dat Starmer mogelijk maandag opstapt omdat zijn positie onhoudbaar zou zijn. Kritiek richt zich onder meer op zijn benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in Washington. Een 42-jarige vrouw uit Lunter is overleden nadat zij zaterdagmiddag kinderen hielp die zich bij een krib in de Waal nabij Ochten in gevaar bevonden. Tijdens de reddingsactie raakte ze zelf in de problemen en verdween onder water. Na een grootschalige zoekactie werd ze levenloos gevonden. De politie betuigt medeleven aan haar familie. Don Seder van de ChristenUnie noemt de excuses van premier Rob Jetten aan de Molukse gemeenschap een historisch markeringspunt. De excuses volgen op een breed gesteunde motie voor onafhankelijk onderzoek naar de behandeling van Molukkers in Nederland. Volgens Seder begint nu de volgende fase: erkenning, dialoog en beter luisteren naar de gemeenschap. Dan nog het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio, het

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Hezbollah-leider Naim Qassem heeft een Israëlische veiligheidszone in Libanon afgewezen en geëist dat Israëlische troepen het land verlaten. Volgens Qassem is het Libanese leger verantwoordelijk voor de nationale veiligheid. Premier Benjamin Netanyahu stelde daarentegen dat Israël in Zuid-Libanon blijft zolang dat nodig is om de veiligheid van Israëlische burgers te waarborgen. Volgens Iraanse staatsmedia duurde de eerste gespreksronde tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland ongeveer 80 minuten. Daarbij zou niet zijn gesproken over het Iraanse kernprogramma. De gesprekken richtten zich vooral op de uitvoering van een eerder overeengekomen memorandum en om de situatie in Libanon. Pakistan en Qatar treden op als bemiddelaars bij de onderhandelingen. Delen van Frankrijk en Spanje kampen met extreme hitte. In Frankrijk geldt code rood voor tientallen departementen met temperaturen tot 41 graden en mogelijk een nationaal warmterecord. Scholen sluiten, evenementen worden aangepast en er geldt een alcoholverbod in risicogebieden. In Spanje werd een WK-fanzone afgelast. Door de hitte vielen in Europa al meerdere verdrinkingsslachtoffers. Na het dodelijke bungeejump-ongeval in Brazilië vorige week zijn 3 extra verdachten aangehouden. Zij zouden betrokken zijn van het laten verdwijnen van een 360-graden camera die de sprong van het slachtoffer zou hebben gefilmd. De 21-jarige vrouw viel 40 meter naar beneden nadat zij zonder touw gezekerd was en van een brug was gesprongen. Het betrokken bedrijf zou bovendien geen vergunning hebben gehad voor de activiteit. Donald Trump stelde op Truth Social dat premier Keir Starmer zal aftreden wegens falend immigratie- en energiebeleid. Over de berichtgeving gaf Trump echter geen bron. De Observer meldde dat Starmer mogelijk maandag opstapt omdat zijn positie onhoudbaar zou zijn. Kritiek richt zich onder meer op zijn benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in Washington. Dan nog het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.

Rechtstreeks vanuit de Poort van Nederland. Is dit Legitiem voor u aan de band? Hits, dat is radio.

0: en daar zat je echt niet mee.
1: Als tovenaartje sprak ik dan.

0: mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In het Brabantse Zevenbergen heeft de politie in maart een grote drugsvondst gedaan in een loods waar nu blijkt al jaren sprake was van een professioneel crimineel netwerk. Justitie meldt dat er ruim 1000 kilo cocaïne en ruim 2000 kilo hash werd aangetroffen, alsmede voertuigen met verborgen ruimtes. Vier mannen staan nu terecht voor drugshandel en het inbouwen van smokkelsystemen. Zij blijven voorlopig vastzitten tot de volgende zitting in september. Op een bedrijventerrein in Heerhugowaard is zondagavond een zeer grote brand uitgebroken in een bedrijfspand. De brandweer schaalde snel op, maar gaf binnen ongeveer een uur het sein brandmeester. Vermoedelijk waren er geen mensen in het pand aanwezig en zijn er geen meldingen van gewonden. Inmiddels is de brand onder controle en de hulpdiensten ventileren het gebouw en onderzoeken of het vuur volledig uit is. Hezbollah-leider Naim Qassem heeft een Israëlische veiligheidszone in Libanon afgewezen en geëist dat Israëlische troepen het land verlaten. Volgens Qassem is het Libanese leger verantwoordelijk voor de nationale veiligheid. Premier Benjamin Netanyahu stelde daarentegen dat Israël in Zuid-Libanon blijft zolang dat nodig is om de veiligheid van Israëlische burgers te waarborgen. Volgens Iraanse staatsmedia duurde de eerste gespreksronde tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland ongeveer 80 minuten. Daarbij zou niet zijn gesproken over het Iraanse kernprogramma. De gesprekken richtten zich vooral op de uitvoering van een eerder overeengekomen memorandum en op de situatie in Libanon. Pakistan en Qatar treden op als bemiddelaars bij de onderhandelingen. Dan nog het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.

0: Klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. De Hits, Das Radio, met het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De adviesraad Migratie en AIV adviseerde Nederland om migratie te sturen via partnerschappen met landen buiten de Europese Unie. Die moeten wederzijds voordelig zijn met naast terugkeerafspraken ook handel, investeringen en legale migratie. Zonder evenwichtige voordelen en samenwerking met partners werken migratieafspraken volgens de adviesraden niet. In het Brabantse Zevenbergen heeft de politie in maart een grote drugsfonds gedaan in een loods waar nu blijkt al jaren sprake was van een professioneel crimineel netwerk. Justitie meldt dat er ruim 1000 kilo cocaïne en ruim 2000 kilo hash werd aangetroffen, alsmede voertuigen met verborgen ruimtes. Vier mannen staan nu terecht voor drugshandel en het inbouwen van smokkelsystemen. Zij blijven voorlopig vastzitten tot de volgende zitting in september. Op een bedrijventerrein in Heerhugowaard is zondagavond een zeer grote brand uitgebroken in een bedrijfspand. De brandweer schaalde snel op, maar gaf binnen ongeveer een uur het sein brandmeester. Vermoedelijk waren er geen mensen in het pand aanwezig en zijn er geen meldingen van gewonden. Inmiddels is de brand onder controle en de hulpdiensten ventileren het gebouw en onderzoeken of het vuur volledig uit is. Hezbollah-leider Naim Qassem heeft een Israëlische veiligheidszone in Libanon afgewezen en geëist dat Israëlische troepen het land verlaten. Volgens Qassem is het Libanese leger verantwoordelijk voor de nationale veiligheid. Premier Benjamin Netanyahu stelde daarentegen dat Israël in Zuid-Libanon blijft zolang dat nodig is om de veiligheid van Israëlische burgers te waarborgen. Volgens Iraanse staatsmedia duurde de eerste gespreksronde tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland ongeveer 80 minuten. Daarbij zou niet zijn gesproken over het Iraanse kernprogramma. De gesprekken richtten zich vooral op de uitvoering van een eerder overeengekomen memorandum en om de situatie in Libanon. Pakistan en Qatar treden op als bemiddelaars bij de onderhandelingen. Dan nog het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio, het hoofd.

0: Blok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Er is verwarring over de Iraanse-Amerikaanse gesprekken in Zwitserland. Iraanse media melden dat de delegatie vertrok uit protest tegen dreigementen van Donald Trump, maar een diplomatieke bron en AFP stellen juist dat Iran blijft deelnemen. De onderhandelingen gaan door met bemiddeling van Pakistan en Qatar en richten zich op conflictbeëindiging. Europa beleeft een uitzonderlijke hittegolf met temperaturen tot boven 40 graden in Frankrijk en Spanje en code rood in meerdere regio's. Ook in Nederland loopt de temperatuur sterk op. Morgen lokaal boven de 30 graden en later in de week mogelijk 32 tot 38 graden. Wetenschappers wijzen op klimaatverandering als belangrijke factor in de toename van de extreme hitte. De Adviesraad Migratie en AIV adviseerde Nederland om migratie te sturen via partnerschappen met landen buiten de Europese Unie. Die moeten wederzijds voordelig zijn met naast terugkeerafspraken ook handel, investeringen en legale migratie. Zonder evenwichtige voordelen en samenwerking met partners werken migratieafspraken volgens de adviesraden niet. In het Brabantse Zevenbergen heeft de politie in maart een grote drugsvondst gedaan in een loods waar nu blijkt al jaren sprake was van een professioneel crimineel netwerk. Justitie meldt dat er ruim 1000 kilo cocaïne en ruim 2000 kilo hash werd aangetroffen, alsmede voertuigen met verborgen ruimtes. Vier mannen staan nu terecht voor drugshandel en het inbouwen van smokkelsystemen. Zij blijven voorlopig vastzitten tot de volgende zitting in september. Op een bedrijventerrein in Heerhugowaard is zondagavond een zeer grote brand uitgebroken in een bedrijfspand. De brandweer schaalde snel op, maar gaf binnen ongeveer een uur het sein brandmeester. Vermoedelijk waren er geen mensen in het pand aanwezig en zijn er geen meldingen van gewonden. Inmiddels is de brand onder controle en de hulpdiensten ventileren het gebouw en onderzoeken of het vuur volledig uit is. Dan nog het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio.

0: Dit zijn de gouden klanken vanuit ons aluminium hekwerk. Hits, Das Radio.
1: Vanmiddag was mijn vrouw in de keuken bezig met het eten. Toen ons zoontje plotseling binnenkwam, met een papiertje in zijn hand. Hij liep naar de toe en gaf het aan haar. En terwijl ze haar handen afdroogde en haar schort, las ze wat erop stond. Schuur opruimen. 5 gulden. De hele week mijn bed opgemaakt. 1 gulden. Boodschappen doen. 50 cent. Op een roertje gepast terwijl jij boodschappen deed. 25 cent. De vuilnisbak buiten zetten. 1 gulden. Voor het halen van een goed rapport. 5 gulden. En ook nog de tuin aangeharkt. 2 gulden. Totaal te goed. 14,75. Nou, dat was het. En terwijl hij vol verwachting naar zijn moeder opkeek, zag ik hoe de herinneringen door haar heen flitsten. Toen pakte ze een pen, draaide het blaadje om

je bedje gezeten en voor je gebeden. Gratis. Alle dagen en weken voor je gezorgd, naar je omgekeken. Gratis.

hij dat gelezen had, stonden zijn ogen vol grote tranen. En heel zacht zei hij: Mami, ik hou van je. Heus waar. Toen nam hij de pen uit haar hand en schreef met grote hanenpoot.

0: Blok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 12 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Turkije heeft in de aanloop naar de NAVO-top in Ankara online content en websites geblokkeerd die kritiek uiten op de bijeenkomst. Volgens internetwaakhond Angryweb gaat het om websites en petities die zich tegen de NAVO richten. De blokkades worden door de autoriteiten gerechtvaardigd met een verwijzing naar nationale veiligheid en openbare orde. Serena Williams keert over ruim een week terug in het enkelspel op Wimbledon en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. De 44-jarige Williams, die 23-voudig Grand Slam kampioen is, speelde haar laatste officiële enkelpartij in 2022 en maakte onlangs al kort haar entree in het dubbelspel. Volgende week maandag, 29 juni, zal het toernooi gaan beginnen. Er is verwarring over de Iraanse-Amerikaanse gesprekken in Zwitserland. Iraanse media melden dat de delegatie vertrok uit protest tegen dreigementen van Donald Trump, maar een diplomatieke bron en AFP stellen juist dat Iran blijft deelnemen. De onderhandelingen gaan door met bemiddeling van Pakistan en Qatar en richten zich op conflictbeëindiging. Europa beleeft een uitzonderlijke hittegolf met temperaturen tot boven 40 graden in Frankrijk en Spanje en code rood in meerdere regio's. Ook in Nederland loopt de temperatuur sterk op. Morgen lokaal boven de 30 graden en later in de week mogelijk 32 tot 38 graden. Wetenschappers wijzen op klimaatverandering als belangrijke factor in de toename van de extreme hitte. De Adviesraad Migratie en AIV adviseerde Nederland om migratie te sturen via partnerschappen met landen buiten de Europese Unie. Die moeten wederzijds voordelig zijn met naast terugkeerafspraken ook handel, investeringen en legale migratie. Zonder evenwichtige voordelen en samenwerking met partners werken migratieafspraken volgens de adviesraden niet. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden en er staat weinig wind. Morgen is het overwegend droog met zon en wolken. De temperaturen lopen dan uiteen van 21 graden op de Wadden tot lokaal 32 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is V.

ander zit ik in de cel. Door een ander ben ik alles kwijt. 7 jaren zit ik in een hel. Maar hij kreeg zijn straf. Het

0: Live vanuit het Piraten Media Complex in de Poort van Nederland. Is dit de Hitfabriek Hits? Das Radio.
1: Toen ik nog een kleine jongen was en ik s'avonds

0: Ook wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, vandervliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Turkije heeft in de aanloop naar de NAVO-top in Ankara online content en websites geblokkeerd die kritiek uiten op de bijeenkomst. Volgens internetwaakhond Angryweb gaat het om websites en petities die zich tegen de NAVO richten. De blokkades worden door de autoriteiten gerechtvaardigd met een verwijzing naar nationale veiligheid en openbare orde. Serena Williams keert over ruim een week terug in het enkelspel op Wimbledon en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. De 44-jarige Williams, die 23-voudig Grand Slam kampioen is, speelde haar laatste officiële enkelpartij in 2022 en maakte onlangs al kort haar entree in het dubbelspel. Volgende week maandag, 29 juni, zal het toernooi gaan beginnen. Er is verwarring over de Iraanse-Amerikaanse gesprekken in Zwitserland. Iraanse media melden dat de delegatie vertrok uit protest tegen dreigementen van Donald Trump, maar een diplomatieke bron en AFP stellen juist dat Iran blijft deelnemen. De onderhandelingen gaan door met bemiddeling van Pakistan en Qatar en richten zich op conflictbeëindiging. Europa beleeft een uitzonderlijke hittegolf met temperaturen tot boven 40 graden in Frankrijk en Spanje en code rood in meerdere regio's. Ook in Nederland loopt de temperatuur sterk op. Morgen lokaal boven de 30 graden en later in de week mogelijk 32 tot 38 graden. Wetenschappers wijzen op klimaatverandering als belangrijke factor in de toename van de extreme hitte. De Adviesraad Migratie en AIV adviseerde Nederland om migratie te sturen via partnerschappen met landen buiten de Europese Unie. Die moeten wederzijds voordelig zijn met naast terugkeerafspraken ook handel, investeringen en legale migratie. Zonder evenwichtige voordelen en samenwerking met partners werken migratieafspraken volgens de adviesraden niet. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden en er staat weinig wind. Morgen is het overwegend droog met zon en wolken. De temperaturen lopen dan uiteen van 21 graden op de Wadden tot lokaal 32 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Turkije heeft in de aanloop naar de NAVO-top in Ankara online content en websites geblokkeerd die kritiek uiten op de bijeenkomst.